bij met je bellen Ibrahima. Ja, nu tegen jou malig jagen. Met je bellen Ibrahima. Ja, nu tegen jou lamen chane. Met je betwaren de karo Ibrahima. Ibrahima, malig sabij met je bellen. Ja,